uit een band, zij heeft niks te klagen. Die kortzichtigheid is waarom je geen shit bereikt. Ik kom voor weinig slapen en van hinder lagen, maar heb geleerd alleen te staan al sinds mijn kindertijd. Ik overdenk te veel, vandaar de doelen groot. Ik voel me nergens thuis behalve in mijn hoofd. Begrijpen alles wat we kunnen, want niks is beloofd. Dus die hoep die werd er eens, bro, we liggen hoog.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Waka!
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometerlopers komen ook door Arnhem.

Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometerlopers komen ook door Arnhem.

Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem.

Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. De sluiting van de straat

van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: is niet te veel naar een ander. Kijk niet te veel naar een ander. Het is toch echt zo dat jij bent degene die bepaalt hoe je leven eruit ziet. Talk Talk and Life's What You Make It. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Beverlandse Ochtendshow voor dinsdag 21 juli begonnen met Talk Talk, Life's What You Make It. Dag 202 in 2026. Goedemorgen Beverland en ver daarbuiten. 21 juli, de zomer is in volle gang. En vandaag begint ook de Vierdaagse van Nijmegen, waar duizenden wandelaars de komende dagen de uitdaging aangaan om iedere dag kilometers te gaan vreten. Zo ook Leonora en Marianne. Ze stuurden vlak voor het begin van deze aflevering van de Beverlandse Ochtendshow een appje met de mededeling: Marcel, streekomroep de Beverlanden staat aan op onze oortjes in Nijmegen. Nou, fantastisch meiden. Heel veel succes daar. Naast de start van de Nijmeegse Vierdaagse is het ook vandaag Nationale Junkfooddag. Al houden we deze ochtend liever bij een goed en fris en gezond ontbijt. De komende twee uur hoor je hier de beste muziek, het laatste streeknieuws, het weer en alles wat je nodig hebt voor een goede start van jouw dag. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow hier op Streekomroep de Beverlanden.

0: En vandaag, hoe kan het ook anders, op de start van de Vierdaagse van Nijmegen. Wat plaatjes met wat extra aandacht voor lopen of running. Zoals die van de Eagles, The Long Run uit 1978. Het was het vierde album van deze Amerikaanse rockformatie. 18 over 7, laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Het wordt opnieuw een heerlijke zomerdag op de Beverlanden. Al zou je dat misschien op dit moment nog niet helemaal verwachten. Het is nog een beetje grijzig en bewolkt buiten. Ochtend begint fris met ongeveer 13 graden, maar onder een mix van zon en een paar stapelwolken loopt het in de loop van de morgen verder op naar vanmiddag een aangename 22 graden. Met zo'n 12 uurtjes aan zon is het vandaag uitstekend weer om erop uit te gaan. Wel staat er een matige tot vrij krachtige noord-noordwestenwind, waardoor het vooral aan de kust wat koeler kan aanvoelen. Luchtvochtigheid ligt rond de 69%, goed te doen dus vandaag. Kortom, een droge, zonnige en comfortabele zomerdag voor de hele regio. Of dat weer zo blijft, dat hoor je in het volgende uur als we ook even kijken met een vooruitblik naar het weer van morgen. In het nieuws van morgen bij Streekoproep de Beverlander: gratis zonnebrandcrème op locaties in de gemeente Borselen. De Zanddijk bij Kruiningen die is sinds gisteren een maand dicht. En politie zoekt getuigen van een woninginbraak in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

8, dan mag je deze zeker niet vergeten in dat rijtje. Human League hoorde je in de Beveland ochtendshow. Don't You Want Me, daarvoor Bruno Mars. Naam uit zijn laatst verschenen album The Romantics, On My Soul. Ja, was gisteren een langzaam aandacht. Ik heb er weinig van gemerkt, moet ik zeggen. Druk gisteren. En vandaag ziet er ook weer al zo uit. Het wordt weer een lange dinsdag. Maar gelukkig, geen probleem. De zon die gaat weer schijnen. 7:55 geweest, dinsdag 21 juli. Ik zei het aan het begin van de show al. Het is vandaag junkfooddag. Zo'n dag waarop een hamburger, een frietje of misschien een pizza best wel een keertje mag. En dat is best wel grappig, want vandaag gaat ook die Vierdaagse van Nijmegen van start. Tienduizenden wandelaars die beginnen vandaag aan 4 dagen vol kilometers vreten. Misschien is dat wel de perfecte balans, hè? Eerst even flink bewegen.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. De sluiting van de Straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

10 over half 8, Alan Parsons Project Don't Answer Me in de Beverlands Ochtendshow. En daarvoor, als ik me niet vergis, afkomstig uit Twente, mocht dat niet zo zijn. Mijn excuses bij deze, Skik uit de jaren 90 en Op Fietsen. Dinsdagmorgen 21 juli in het nieuws van morgen. Gemeente Bosselen biedt ook deze zomer gratis zonnebrandcrème aan op verschillende drukbezochte locaties in de gemeente. Met deze actie wil de gemeente Bosselen inwoners en bezoekers beschermen tegen schadelijke UV-straling. De dispensers staan onder meer bij zwembad Stellenplas, sportverenigingen en dorpshuis in Baarland. Inwoners kunnen ook suggesties doen voor nieuwe locaties in de gemeente Bosselen. En dat het nodig is, dat blijkt wel, want die UV-index die is al weken heel hoog en de onbeschermde huid die kan binnen 10 minuten al verbranden. Oppassen dus. Een deel van de Zanddijk bij Kruiningen is sinds gisteren tot en met 20 augustus afgesloten voor verkeer. Die afsluiting die is nodig omdat Tennet, de netwerkbeheerder, werkzaamheden uitvoert aan de oude hoogspanningsverbindingen. Die worden namelijk weggehaald, die masten. En als gevolg van deze werkzaamheden worden fietsers tussen Hansweert, Ierseke en het station in Kruiningen omgeleid. En de politie zoekt getuigen van een woninginbraak aan de Stalstraat in Goes. Die inbraak die vond een week geleden al plaats, tussen maandagavond 13 en dinsdagochtend 14 juli. Via Burgernet vraagt de politie om camerabeelden of informatie over verdachte personen of voertuigen. En de oproep volgt op een stijging van het aantal woninginbraken in Zeeland. Inwoners worden gevraagd alert te blijven en verdachte situaties direct te melden.

0: maand binnen de formatie De Smith. Samen met Morrissey. Johnny Marr. En hij is een goede vriend van de broertjes Gallagher.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Was een bron van

in Drenthe. Aldus Hessel. Hessel, dankjewel om dit eventjes recht te zetten. Dinsdagmorgen 21 juli op de Zomerradar. De Beverlandse agendatip voor vandaag. Het jongerenwerk regio Noord-Beveland organiseert komende week 2 gratis sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Eerste sportactiviteit is vandaag al. Dan kunnen jongeren van 10 tot en met 15.

Dit is de Beverlandse Ochtendshow. Onlangs bracht Deep Purple een nieuw album uit. Robert Plant maakte daarvoor nog een solo-projectje samen met Alison Krauss. Hier zijn ze met Gone, Gone, Gone. Goedemorgen.

0: Onvervalste blues rock in de Beveland ochtendshow. Gone, gone, gone. Robert Plant en Alison Krauss.
1: Ja.
2: Op weg, op weg, op weg.
0: 5 voor 8, de uit Nooddorp afkomstige wielrenner Jan Jansen was op deze dag in 1968 de eerste Nederlander die de Ronde van Frankrijk won. Le Professeur, zoals zijn bijnaam was, kreeg 11 jaar geleden samen met Joop Zoetemelk de hoogste nationale Franse onderscheiding, het Legioen van Eer. Die kregen ze overhandigd trouwens bij de start van de Tour de France, toen in Utrecht in 2015. Jan is de oudste nog levende toerwinnaar sinds het overlijden van Federico Bahamontes in 2023. Spreek je zometeen weer na 8 uur.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand.

nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De nieuwe single Walking in the Rain van Sense heeft een bijzonder detail. Voor het eerst in de geschiedenis van dit duo is gitarist Luc Ochel niet op de opname te horen. De muziek werd namelijk met behulp van AI opgebouwd, terwijl Annemiek van der Weelen de zang voor haar rekening nam. Een opvallend experiment van twee muzikanten uit Goes. Deze week de Airplay track bij Streekomroep de Beverlanden. Walking in the Rain. Vandaag nog niet, morgen misschien wel.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdag 21 juli vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze dinsdag, de 21ste juli. Voor duizenden deelnemers is vandaag de eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen van start gegaan. Terwijl wij samen met jou de ochtend in de Beverlanden verder op gang gaan brengen. Met het laatste nieuws uit de streek, een blik op het weer voor vandaag en morgen en natuurlijk de mooiste muziek, maken we er weer een fijne zomerochtend van. Fijn dat je er weer

0: terwijl de eerste lopers vanmorgen van de Nijmeegse Vierdaagse al vroeg van de start zijn gegaan. Walking on a Dream, Empire of the Sun in Opweg, de Beverlandse ochtendshow. Dinsdagmorgen, vandaag wordt het opnieuw een prima zomerdag op de Beverlanden. Blijft droog, de zon die laat zich volop zien en de temperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. Wel waait er een stevige noord-noordwestenwind, waardoor het vooral aan zee wat frisser aanvoelt vandaag. Morgen ziet het weerbeeld er ietsje anders uit. Er is morgen meer bewolking en met ongeveer 20 graden wordt het minder warm dan vandaag. En met slechts 4 zonuurtjes laat de zon zich een stuk minder vaak zien dan vandaag. Ook morgen blijft de noordwestenwind merkbaar aanwezig. In het nieuws van morgen, nieuwe self-made kiosk op spoedeisende hulp Admiraal de Ruiter ziekenhuis. Natuurlijk begraven mogelijk in Kolijnsplaat en buitenbrand bij bedrijfspand in Kolijnsplaat.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

het ultieme muziekje om bij te ontwaken. George Michael en Andrew Ridgeley, een van de grote hits van het duo Wham uit de jaren 80. 1984, Wake Me Up Before You Go Go. En daarvoor de nieuwe single van Somber, jonge singer-songwriter uit New York, My Body Isn't Ready. Goedemorgen, dinsdagmorgen, het is 21 juli. Op de Celebrity verjaardagskalender vandaag de Britse zanger Cat Stevens of Yusuf Islam, 78 jaar vandaag. De van oorsprong Indonesische zanger Taco Okkerse, bekend van de hit Putting on the Ritz. Hij is ook jarig vandaag, 71 jaar. De Franse actrice, zangeres en fotomodel Charlotte Gainsbourg, dochter van Serge Gainsbourg. En de Engelse actrice, zangeres Jane Birkin. Charlotte wordt vandaag 55 jaar. Tel van Bob Marley, Damian Marley, reggae-zanger ook. Hij is jarig vandaag, 48 jaar. En de uit Gent afkomstige DJ en muziekproducer Charlotte de Wit. Ik zie haar regelmatig voorbij schuiven op TikTok. Ze is onder meer bekend van Tomorrowland, 34 jaar. En ook vandaag, deze dinsdag, laten we het balletje weer zakken. De verjaardagsroulette is gedraaid en het balletje valt vandaag op

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land. En die staat op de A76 Geleen richting Aken. Voor knooppunt Ten Essen staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Amerikaanse zangeres Jody Watley is weer helemaal terug aan het hitfront met haar nieuwe single The Dawn. Geremixed door de Franse producer Alex Dizio. Hier zat ze in Shalamar begin jaren 80 met Make That Move. En daarvoor Jimmy Cliff, Treat the Youth Right. Dinsdagmorgen, het is 9:50. In het nieuws van morgen, het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes start een proef op de spoedeisende hulp met een zelfmade kiosk. Patiënten kunnen daar, voordat ze een arts gaan spreken, zelf alvast hun bloeddruk en andere waarden meten. De zorgverleners hebben die informatie daarna direct beschikbaar, waardoor het eerste onderzoek mogelijk sneller kan verlopen. Vanaf volgende maand, augustus, is natuurlijk begraven mogelijk op de begraafplaats aan de Havelaarstraat in Konijnsplaat. Daarbij krijgt de natuur zoveel mogelijk ruimte en blijft het gebied groen en passend bij het landschap. Zaterdag 1 augustus wordt het nieuwe natuurgedeelte officieel geopend. Daarna is er van 11 tot 3 uur een informatiedag over de mogelijkheden en voorwaarden van natuurlijk begraven. En bij een bedrijfspand aan de Oostzeedijk in Konijnsplaat is zondagavond een buitenbrand uitgebroken. Door snel optreden van de brandweer bleef de schade beperkt tot een stuk gras. Het naastgelegen bedrijfspand liep geen schade op. Over de oorzaak van de brand zijn geen mededelingen gedaan.

0: In de Beverlandse Ochtendshow, Dermot Kennedy en Turnstile.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Op naar het einde van de show voor deze dinsdag. Daarvoor, voor Dermot Kennedy, hadden we Marshmallow tezamen met Kelsey Ballerina. Another Drink staat in de hitlijsten van dit moment. Op de zomerradar vandaag de Beverlandse agendatip in de bibliotheek. Goes is vanaf volgende week donderdag tot en met 20 augustus de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te bezoeken. Tijdens openingstijden van de bieb kunnen bezoekers op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. De tentoonstelling gaat over thema's als duurzaamheid, technologie en samenleven. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie is te vinden via de website van Bibliotheek Oosterschelde. Bibliotheekoosterschelde.nl. Dus vanaf volgende week donderdag 30 juli tot en met 20 augustus de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade in de bibliotheek van Goes. Hier is Bart Vonken, Als ik een zoon had.

Al dagen achtereen is hij iedereen aan het teasen die hem volgt via TikTok. Ik heb het over Dax Hovius uit Capelle. Er zit een nieuwe single van hem aan te komen. Deze is inmiddels 2 jaar oud, Way Up, in de Beverlandse ochtendshow. Benieuwd hoe die nieuwe single gaat klinken van Dax? Ik heb al wat stukjes mogen horen via TikTok en het klinkt heel veelbelovend. Bart Vonken daarvoor, Als ik een zoon had, in de Beverlandse ochtendshow. Waar we aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. De aflevering van dinsdag 31.

lekkere mooie dinsdag van. En zoals gebruikelijk, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag op deze zomerdag te bieden hebben. Tot besluit Coldplay en BTS. Yeah.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매 시간도 겨

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelden in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de N279 Roermond-Den Bosch. In beide richtingen is de weg daar dicht tussen Boerdonk en Keldonk door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten op onthoud. En een wegafsluiting, de N279 Roermond-Den Bosch, die is in beide richtingen dicht tussen Boerdonk en Keldonk. Het komt door een ongeluk, er zijn daar 3 auto's bij betrokken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Baboe verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land heeft het verkeer vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertraging.

Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlander.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gaza-stad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen.

Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole staat op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer file en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen. De platenkast.

mooi, hè? Joe Jackson, Real Man, tenminste vind ik. Maar veel mensen met mij, denk ik zomaar. Wie ook een mooi potje kan zingen is Lisa Stansfield uit, geloof 89, hè? All Around the World.

Uit begin jaren 70, Creedence Clearwater Revival, oftewel liefdevol CCR genoemd. En dat heette I Put a Spell on You. En dan gaan we vervolgens nu over een heel andere boeg naar meer eind jaren 70 met Earth, Wind and Fire. En dit heet Shining Star.

28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shanice had een nummer 1 hit met dit begin jaren 90. Geloof 92, als ik het goed heb. En dat heette natuurlijk I Love Your Smile. Nu volgende dame is veel in het nieuws. Maan, samen met Snelle, zal ze blijven slapen?

Snelle en Maan blijven slapen. Nu volgende nummer heb ik even opgezocht hoe dat zat. Want een Benny Sings heeft het voor een deel gecoverd. En ineens... Maar wat heb ik nou ondertussen ontdekt? Suzanne Vega is eigenlijk de moeder van de MP3. Want de ontwikkelaar las ergens dat nummer van Suzanne Vega... wat ik nu ga draaien... dat ze zo'n mooie stem heeft en dat het goed is om high-end apparatuur te testen. En zo is de MP3 tot stand gekomen. Ja, je verzint het niet. Dit is de remix uit de jaren 90. DNA featuring Suzanne Vega, Tom's Diner.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met Ellie van

een bijzonder duet. Shakira en Beyoncé. En ze waren zo opgemaakt dat ze bijna niet uit elkaar kon halen in de clip. Dat was wel grappig. Beautiful Liar. Meneer Sterkensand vroeg of ik nog wel een Supertramp draai. Natuurlijk, hier heb je Dreamer.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen.

En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een flinke file op de A67 Belgische grens Eindhoven. Bij Valkenswaard is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Volkerakbrug. En daardoor is de vertraging nu in beide richtingen ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot...

playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

0: One love. It's a family affair.
1: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: "De Russen hebben een gewone flat aangevallen." Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn.

Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je komt terecht in een flinke file op de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je vertraging meer dan een uur. De N59 dan, richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de N273 is het druk, Venlo richting Maasdijk. In beide richtingen kun je 10 tot 15 minuten erbij rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De weg is weer vrij, maar je doet er 40 minuten langer over. En nog een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiegria betekent dat 10 minuten vertraging. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Tot slot de N273 Venlo richting Maaseik. 10 minuten vertraging tussen Beegde en Grattem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 55 kilometer in totaal. Het begint iets drukker te worden en dat merk je op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En op de A2 richting Maastricht is het druk tussen knooppunt Lederheide en Leende. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De A16 dan richting Rotterdam, want tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht beland je in de file. Reken hier op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht, op diezelfde A2, staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Even na 5 uur geworden op deze dinsdag. Dit is een nieuwe aflevering van Ruis op Streek, omroep de Beverlanden. En ik neem je mee naar 7 uur. We begonnen vandaag met de plaat uit 1988, Toto en Stop Lovin' You. En dat allemaal op deze 21ste juli. 21 juli is de dag dat in 1861 de eerste slag bij Bull Run plaatsvond. De eerste grote veldslag van de Amerikaanse Burgeroorlog. En 1949, de Amerikaanse Senaat die bekrachtigt het NAVO-verdrag. Het is vandaag trouwens in Amerika ook Nationale Junk Food Day. En ik denk dat ik straks gewoon gezellig even mee ga doen. Ik ga na het programma gewoon even eten op het Obesitasplein. Dan de verjaardag van vandaag. Cat Stevens, die zichzelf ook een tijdje Yusuf Islam noemde. Hij wordt vandaag 79. En het is ook de geboortedag van Robin Williams. Hij zou vandaag 75 zijn geworden, maar overleed in 2014. Hij brak eind jaren 70 door met de serie Mork en Mindy, waarin hij een buitenaardse Mork speelde. Ook was hij te zien als DJ in de oorlogsfilm Good Night Vietnam, als de ochtenddiscjockey. Mocht jij jarig zijn op deze dinsdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouwelijk feestje.

hele grote hit van Teddy Swims op je radio, Mr. Know-It-All. En zijn nieuwe single die is ook al uit en die draaien we misschien morgen wel even. En die heet Break Up in Reverse. En wij gaan dus even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Woensdag krijgen we op de Beverlanden een overwegend bewolkte dag met af en toe wat zon. Er kan lokaal een licht buikje vallen, maar grote hoeveelheden water worden niet verwacht. Temperatuur komt morgen uit rond een graad of 20. En dat allemaal bij een matige noordwestenwind. Prima weer dus om er eventjes lekker op uit te trekken morgen. Al zou ik wel een paraplu of een regenjasje meenemen.

0: Mooie muziek van Alicia Keys. We deden Girlfriends.
1: Dit is Naar Huis. Met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we de leuke Nederlandstalige plaat van De Skik op fietsen. Zo heet het dan allemaal. En misschien ben je wel onderweg naar huis op je fiets. Zou natuurlijk heel goed kunnen na een werkdag. Het ADZ ziekenhuis in Goes start een proef op de spoedeisende hulp met zelfmeetkiosken. Patiënten die kunnen daar voordat ze de arts spreken zelf alvast hun bloeddruk en andere waarden meten. De zorgverleners die hebben die informatie daarna direct beschikbaar, waardoor het eerste onderzoek mogelijk sneller kan verlopen. Vanaf augustus is natuurlijk begraven mogelijk op de begraafplaats aan de Havelaarstraat in Collijnsplaat. Daarbij krijgt de natuur zoveel mogelijk ruimte en blijft het gebied groen en passend bij het landschap. Op zaterdag 1 augustus wordt het nieuwe natuurgedeelte officieel geopend. Daarna is er van 11 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag een informatiedag over de mogelijkheden en voorwaarden om daar

komt op dit moment de nieuwe single van Shakira. Ze doet hem samen met Burna Boy, Die Die. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd voor het wereldnieuws in een notendop van 60 seconden. Oftewel de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je. Deze van Douwe Bob, Summer in Your Eyes. I'm right.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio op dit moment op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 30 minuten vertraging. Op de A2 richting Maastricht is het druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. 7 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. De A73 Nijmegen richting Maastricht tussen knooppunt Saalbeerheike en Venlo-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Een van de vele grote hits die Bryan Adams wist te scoren was dit Cloud No. 9 van alweer 27 jaar geleden. Tijd gaat snel. De gemeente Borselen biedt ook deze zomer gratis zonnebrandcrème aan op verschillende drukbezochte locaties. Met de actie wil de gemeente bezoekers en inwoners beschermen tegen schadelijke UV-straling. De dispensers die staan onder meer bij het zwembad Stellenplas, bij sportverenigingen en dorpshuis Baarland. Inwoners die kunnen ook suggesties doen voor nieuwe locaties. Een deel van de Zandijk bij Kruiningen is sinds gisteren tot en met 20 augustus afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig omdat Tennet werkzaamheden uitvoert aan het oude hoogspanningsverbinding gebeuren. Als gevolg van deze werkzaamheden worden fietsers tussen Hansweert, Ierseke en station in Kruiningen omgeleid. Tot zover de regio-informatie van dit moment. Volgend uur heb ik nog meer regioberichten voor je klaar liggen uit de Beverlanden. Wij gaan eerst even terug naar de hitlijsten. Doen we met Olivia Rodrigo. Hier is ze met Drop Dead. All right.

De nieuwe single van Bauza heb je hier ook al regelmatig langs horen komen. Maar ik deed vandaag even met die hele grote hit Magnetic. Daarvoor Olivia Rodrigo. Wij gaan even terug in de tijd. Doen we samen met Stuart en Maxime. Hier is

plaat waarmee hij in de hitlijsten terecht wist te komen. Bijna 6 uur, dat betekent plaatsmaken voor het nieuws van 6. Daarna deel 2 van het programma. En tot aan 6 uur heb ik er nog eentje voor je klaar liggen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar een aantal files vallen nog op. Dat is de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er 40 minuten langer over. En op de A2 richting Maastricht sta je even in de file tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De N2 Eindhoven richting Maastricht tot slot. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hoog doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: airplay track van deze week komt van de Beverlandse formatie Sense Walking in the Rain.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse.

Wauw, wat is dit mooi. Sam Smith en Diamonds. Daarvoor hadden we Adam Lambert, ook een hele harde plaat, Under the Rhythm. Om en erbij 5:15 geworden. Wij gaan eens even kijken naar het Beveland weerbericht voor morgen. Tijdens het instarten van de jingle denk ik, verrek, nou moet ik even 2 pagina's naar boven scrollen, maar het is allemaal goed gekomen. Hoop ik. Ja, is die. Woensdag krijgen we op de Beverlanden een overwegend bewolkte dag met af en toe wat zon. Er kan lokaal een licht buikje vallen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Temperatuur die komt uit rond 20 graden met een matige noordwestenwind. Prima weer dus om er nog buiten te gaan, maar hou er wel even rekening mee. Neem voor de zekerheid een paraplu mee of een regenjasje.

En daarin deden wij op deze dinsdag die leuke plaat van de replay Casanova. Daarvoor uit België Felix Laat, oftewel Lost Frequencies, Live It All. En in België is hij mega populair. Hij verzorgde afgelopen zondag na de Grand Prix van België een optreden op het podium daar zo. De politie die zoekt getuigen van een woninginbraak aan de Stalstraat in Goes. De inbraak die vond plaats tussen maandagavond 13 en dinsdagochtend 14 juli. Via Burgernet vraagt de politie om camerabeelden of informatie over verdachte personen of voertuigen. De oproep die volgt op een stijging van het aantal woninginbraken in Zeeland. Inwoners die worden gevraagd alert te blijven en verdachte situaties te melden. Nou, dat is leuk. Ik heb ook zo'n elektronische deurbel. En die hangt eigenlijk een beetje lullig precies boven de vensterbank, zeg maar. En de kat van de buren die komt regelmatig aanbellen. Soms zelfs 's nachts om 3:30 om even wat eten te scoren. Misschien die deurbel toch maar een keer op een andere plaats gaan hangen.

met niemand minder dan Robin Schulz, Eternal Life. En het is geen hit geworden, dus jammer. Was trouwens ook een Duitsstalige versie van dit nummer. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd maken voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd heb ik er nog een hele grote uit de hitlijsten. Olivia Dean, Sam Fender en Rain Me In.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. De politie heeft servers van de pornowebsite Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Je rijdt onder andere nog de file in op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier extra. De A2 richting Maastricht, daar is het erg druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29 dan richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein sta je een kwartier in de file. En de A58 richting Breda, want tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Blijf dit mooi vinden hoor. Direct en Won't Fall. Voor die knoepert van een hit van Tina Turner, Typical Mel. Fietsliefhebbers die kunnen zaterdag 8 augustus deelnemen aan de jaarlijkse fruitroute, georganiseerd door het Zeeuws Fruitmuseum. De ongeveer 25 kilometer lange tocht voert langs verschillende locaties, waar onderweg van alles te zien, te proeven en te beleven is. Onderweg zijn er diverse tussenstops met creatieve demonstraties, ambachtelijke producten, lekkernijen en leuke activiteiten voor jong en oud. Is dus een gezellige dag om de fruitstreek van de Beverlanden op een andere manier te ontdekken. De start is tussen 9:30 en 11:30 en de route kan tot 5:00 middags worden gereden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie vind je op zeeuwsfruitmuseum.nl. Ben even in de muziekgeschiedenis gedoken en deze plaat komt uit 1978. De Patti Smith Group en van hun Because the Night.

All I Am, Jazz Glynn. Daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis de Beverlandse Avondshow erop zit. Zometeen na 7 Bert Niesing met Bert's platenarchief tot aan 9 uur. Ik heb er nog eentje voor je klaarleggen. Dat is deze van Michael McDonald, Patti LaBelle, On My Own, zo heet het. Prettige avond en graag tot morgen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land nog één vertraging met meer dan 5 minuten op onthoud. De A29 richting Bergen op Zoom. Want tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Christie was een Britse popband uit de jaren 60. De drijvende kracht achter de band was Jeff Christie. Uit de zomer van 1970 hun top 40 hit Yellow River. Deze zomeravond ga je weer luisteren naar de hits van toen uit de zomerperiodes van de jaren 50, 60 en 70 in Bert's platenarchief op zijn zomers. Na het eerste jaar van het bestaan van de top 40 in de zomer van 1965 kwam de Beatles met hun grootste hit ooit. 6 weken op de eerste plaats en liefst 24 weken in de hitlijst.
1: Bert Niesing. Streekomroep.

1977 was het jaar waarin Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk voor het eerst overgingen op de zomertijd. Na de warme en droge zomer van 1976 viel de zomer van dat jaar zowat in het water. Het was ook erg cool. En uit die periode George Blake Selection en Beautiful Rose. Terug in de zomertijd en wel 1958, Cordettes en Lollipop.

And don't be afraid of the dark.

Er is geen optreden van Litouwers waar hij You Never Walk Alone niet zingt. Het was zijn tweede top 40 single dat jaar in 1976 en zijn grootste hit in ons land. Hij is inmiddels 80 jaar. Italiaans getint nummer van de legendarische Amerikaanse jazzartiest Nat King Cole. Cappuccina vertelt het verhaal van een aantrekkelijke vrouw uit Rome die de mannen het hoofd op hol brengt.

Luister naar Streekgroep TV Verlanden. Heel de zomer van 1978 was Barry Manilow toren met zijn Copacabana. Deze zomer behoorde tot de zommere zomers met een temperatuur van gemiddeld 15,2 graden. Niet voor te stellen in deze tijd. En in de periode verloor het Nederlands elftal de WK-finale tegen Argentinië. Hier is Roy Robinson en Lana.

Amerikaanse hit van de Statistics. You never get to heaven if you break my heart. Tot 9 uur vanavond. Bert's platenarchief op zijn zomers. Met alleen maar hits uit de zomerperiodes van de jaren 50, 60 en 70. En deze van Elvis komt uit 1965.

tweede plaats in 1971 in de Amerikaanse hitlijst voor de Carpenters met Rainy Days en Mondays. In ons land moesten de Carpenters toen nog een doorbreken. Hun eerste officiële single verscheen pas in oktober dat jaar. De zomer van 1967 staat internationaal bekend als het absolute hoogtepunt van de hippiecultuur. De Summer of Love trok zijn 100.000 jongeren naar de wijk Haight-Ashbury in San Francisco. En uit die periode Ray Charles en Here We Go Again.

Uit de zomer van 1972, de Engels top 10 hit van de Supremes, Thematical Sunshine. Om 8 uur hebben we het nieuws en weer en tot die tijd nog twee zomerhits. Te beginnen met Engelbert Humperdinck en gevolgd door de Nederlandse formatie Smile. En 8 uur meer zomerhits in Best Platenarchief op z'n zomers hier bij Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij twee dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondergaat.

Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: muziek van Nederlandse bodem, de band zonder naam en Sevilla. Je bent terug bij Bert's Platenarchief op zijn zomers met alleen zomerhits van de jaren 50, 60 en 70. We gaan naar Griekenland voor de Griekse formatie Avatar Child met de nummer 1 hit I Want to Live.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Paul Wayne, geboren als Colin David Tooley, was een Britse zanger en acteur. Hij wordt het beste herinnerd als de zanger van de Move in de jaren 60. Later ging hij op solo-tour. Way Back in the 50s komt uit de zomer van 1975, die ons land bekend staat als de lange hete zomer. Het was de warmste zomer sinds 1947, met landelijk de langste gemeten hittegolf aller tijden, die op 29 juli begon en 18 zomerse dagen omvatte. Mensen zochten verkoeling door met hun lichtstoel in zee te liggen. Uit de zeer koele, natte en ronduit slechte zomer van 1958, Buddy Holly en Ray Vaughan.

Breakje muziek in Best Platenarchief op zijn zomers. Bob Marley and the Wailers en The Sun is Shining. De originele versie van Can't Take My Eyes Off You is van Frankie Valli. Het was zijn grootste hit. Het behaalde een gouden plaat en bereikte een week lang de tweede plaats in de Billboard Hot 100.

Spaanse groepen Los Diablos met O.O. Julie. Je luistert naar Streekroep te Beveland met de zomerhits van de jaren 50, 60 en 70. De zomer van 1965 is een van de koudste, natste en meest sombere zomers van de 20e eeuw. Op 4 juli 1965 was het in de beeld 11 graden. De hitlijsten werden in de zomer van 1965 gedomineerd door vrolijke en rebelse muziek die de sombere sfeer compenseerde. De Birds had toen een hit met de cover van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Amerikaanse zomerhit van dan in 1971, Summer Sand. In de zomer van 1965 en van 1990 stonden Rolling Stones in de top 40 met Paint in Black.

De Transformatie Jackpot werd bekend door toegankelijke en meest zingbare hits zoals Everybody Happy en One One Is Two en een vijfde top 40 single Coco Not Coming Today. Van Jackpot naar de Cold Earring en een zomer van 1968. De nummer 1 hit.

Na het nieuws en weer van 9 uur, John Westland met de hitparade van toen. Ik ben er bij leven als zijn volgende dinsdagavond met een nieuwe aflevering van Bert's Platenarchief op zijn zomers. En ik wens je nog een fijne avond.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale

Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 30 van het jaar 2011. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. Rochelle was dat met No Air. Op 39 Alex Godino, tezamen met Kelly Rowland. What a feeling.
1: Nummer 39.

0: Caroline Esmeralda van der Leeuw, dat is haar volledige naam. Maar wij kennen haar beter als Carol Emerald Riviera Live was dat. We vonden ze terug op nummer 38. Er kwamen 3 platen nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste komen we tegen op 36. David Guetta, The Little Bad Girl.
1: Nummer 36.

0: viertallen rappers afkomstig uit Nederland. Ze noemen zich de jeugd van tegenwoordig. En dit was de nummer 35 notering in die oude hitparade Get Spanish. Op 33 daar vonden we Calvin Harris tezamen met Kelis. Bounce.
1: Nummer 33. Bounce.

0: Zijn allereerste hit had hij in 2009 met de single What You Say. En daarna zouden er nog vele volgen, waaronder deze. Jason Derulo was dat op 32 met Don't Wanna Go Home. Op 31 Glennis Grace, Afscheid.
1: Nummer 31.

0: De avond van... Streekomroep de Beverlanden.
1: Terug in de tijd met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
2: Nummer 30.

0: Het was de opvolger van de single Happiness. Dat was haar eerste single en direct een nummer 1 hit. Genoteerd op nummer 30 in die oude hitparade was dat Alexis Jordan en The Good Girl. De tweede nieuweling in die hitparade komen we tegen op 29. Radical Face, Welcome Home.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 27.

0: 2009 deed ze mee aan het Eurosong Festival en ze kwam toen uit voor Roemenië. Daarna zou ze nog een paar bescheiden hitjes maken, waaronder deze. Elena George was dat met Disco Romancing. We kwamen ze tegen op 27. De hoogste nieuweling staat op 26. Destin, Stay.
1: Nummer 26.

0: Ze waren afkomstig uit Canada en deze single maakten ze samen met Natasha Bedingfield. De formatie Simple Plan was dat op 23, dit keer met Jetlag. Op 22 daar vonden we Bruno Mars, The Lazy Song.
1: Nummer 22.

0: Voordat hij zelf ging zingen, maakte hij al muziek voor andere artiesten. Op nummer 22 genoteerd was dat Bruno Mars en de Lazy Song. Op nummer 21 in die hitparade van week 30 van het jaar 2011, daar vonden we Rihanna, de California King Bad.
1: Nummer 21.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheid.

Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Waarin wij vandaag nog een keertje luisteren naar de hits van week 30 van het jaar 2011. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder tot we aan de nummer 1 positie zijn aanbeland. We openden zojuist met nummer 20, daarvan we Adele en Set Fire to the Rain. Op 18 Cascade, zij nemen ons mee naar San Francisco.
1: Nummer 18.

0: eerste hit had ze in 1997 met de single Nobody's Wife. En dit was haar 24ste hitsingle. Anouk genoteerd op nummer 16 met I'm Cliché. Op 15, daar vonden we Kevin DeGraw, Not Over You.
1: Nummer 15.

0: Een duo afkomstig uit Nederland en dit was destijds hun grootste hit aller tijden. De Bingo Players waren dat genoteerd op nummer 14 in die oude hitparade met Cry Just a Little. Op nummer 12 het leuke nummertje van de Crystal Fighters, De Plage.
1: Nummer 12.

0: De band was deels afkomstig uit Spanje en deels uit Engeland. En dit was de enige hit die ze in Nederland ooit hebben gehad. In België hebben ze nooit een hit gehad. De Crystal Fighters waren dat en Plage bevonden ze terug op nummer 12. Op nummer 11 de Koen, No Mercy.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van Toon.
2: Nummer 10.
3: New album coming soon.
4: Sorry for party rocking.
3: Yeah, bitch.

0: duo afkomstig uit de Verenigde Staten was dat. Ze noemden zich LMFAO en dat staat voor Laughing My Fucking Ass Off. Dit was een van hun grootste hits aller tijden, de Party Rock Anthem. En we vonden ze terug op nummer 10 in die hitparade van week 30 van het jaar 2011. Op nummer 8, Alexandra Stan, Mr. Sexobeat.
1: Nummer 8.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: Hitje hadden ze samen en dat was deze. Don Omar tezamen met Lucenzo en Danza Kuduro. We vonden ze terug op nummer 4. Op nummer 3 in die oude hitparade Maroon 5. Moves Like Jagger.
1: Nummer 3.

0: Ze zijn afkomstig uit Los Angeles en dit was hun grootste hit aller tijden. Maroon 5, ze werden bijgestaan door Christina Aguilera in Moves Like Jagger. En op nummer 1 in die oude hitparade van week 30 van het jaar 2011, daar vonden we Zack Noël, Loca People.
1: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov, dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran.

Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov, dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien.

Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien.

Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt